spreken. Ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben. Zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geven en

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer. Waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS

opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: binnen- en buitenland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björk Ummeling, goedemorgen. De pilot Snelle Start voor asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. De 54-jarige Marieke Frank uit Groenlo is door de leden van het CDA gekozen tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen van komend jaar maart. Het waterschap Rijn en IJssel beslaat delen van Gelderland en Overijssel. Frank was bij de waterschapsverkiezingen in 2023 ook al verkiesbaar voor het CDA. Met haar ervaring wil zij zich in de komende jaren inzetten voor een waterschap dat de verschillende belangen weet te verbinden. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft.

0: De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog opgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar wet.

Hallo, good morning, Devasi. Muziek van John Spencer. En luisteraars, een hele goede morgen. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering van dit programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Vandaag 19 juli 2026. We zijn ook zondagmorgen te luisteren tussen 9 en 11. Met zijn lekker verstaanbare muziek. We hebben wat Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek, instrumentale muziek. Ook eens in deze twee uurtjes komt dit allemaal weer voorbij. Muziek waar we allemaal mee opgegroeid zijn, laten we eerlijk wezen. Zometeen muziek van de Toendra's. En we gaan nu eerst verder met de volgende van het Gelders Duo. Hier is de Veluwe Rans.

Ah, lekker terug in de tijd. Dan leven we met muziek van de heren van Ferrari en Land of Loving op Radio Ideaal. Zo, we gaan verder met het volgende nummer hier in het programma Gouden Groeven. Muziek van Hatten 3. En als ik eens wist wat jij dacht.

Dat was weer zo'n gauw oude kraker. Deze van Siska in The Nightbirds. En in Al Mijn Mooie Dromen. Het eerste gedeelte van dit programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen zit erop. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur vlug weer terug voor het tweede plaat. Graag tot zo.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Voor een echt feest, jullie de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een

van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het

0: En zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

Wat het hier begint toch voor het tweede uur van dit programma Gouden Groeven. Muziek worden hier van Ronnie Tober. You are my sunshine. En dan is dat van harte welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma Gouden Groeven. Voor deze zondag 19 juli 2026. We zijn ook een zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11. Met heerlijke verzamelbare muziek, wat Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek en instrumentale muziek. Zometeen van Kitty en Erika gaan we draaien. Duitsstalige muziek dus. En we hebben natuurlijk nog wat gouden oude krakers, zoals de Heikwekels. Blijf gewoon klas aan de radio. We gaan verder met muziek van Frank en Mirella.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling, goedemorgen. De pilot Snelle Start voor asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record. 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klokkenuur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden Groeven. En het gevoel is terug.

natuurlijk. Het dialectnummer was dit van Tech Hawkers. En dat ging door de Dordtse Brug. En ja, zo'n lekker gouden oude klassieker. Luister naar Gouden Groeven op Radio Ideaal. En net hebben we trouwens nog het streeknieuws met Björn Kummeling. We gaan nu verder met muziek van Harm Wiersma.

muziek hoor je van de Nieuwvaar en Loop Nooit Voorbij, dat is Kleine Huisje. Ja, we gaan maar een gouden groeven voor deze zondagmorgen, zit er alweer op. We gaan een uurtje vlug als het gezellig is op de radio. Zometeen het programma Lord in Zeuren met Rudy Buiting en concerten. Heerlijke uurtje dialectmuziek op jouw radio. Daarna Willem van de Veur met Veur in de middag. Ook heel veel Nederlandstalige muziek uiteraard. Maar ook vanavond in het programma Sterk Zondagswerk met René Regelink en het spelletje Raad waar die staat. Ook daar komt natuurlijk heel veel Nederlandstalige muziek in voor. Heren, allemaal succes vandaag. Ik wil u allen bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Martin Bloemendaal. Ik zal zeggen tot de volgende keer. Dag, een fijne zondag.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een

0: schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee, snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.

0: Zwarte Cross.
1: Lekker man, de Zwarte Cross 2026 is in volle gang. Op dit moment op de cross de mannen van Bob Voitog in de megatent met de Zwarte Cross. Dag Gertie, luisteraars, een goeiemorgen. Dit is uitzending 228. Dit is zondag 19 juli 2026. Jaargang 5 van Laat Maar Zeuren. Hier vanuit de thuisstudio van Radio Ideaal in Zelm. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook jullie waren er weer bij vanmorgen. Vandaag is het

Zending speciaal voor alle zwarte crossers die er hen gehad, of er misschien al bunt, of gewoon hier op de radio. Voor alle luisteraars die van dialectmuziek houdt en van muziek hier uit de regio. Straks ga ik even bellen met Erik Idema, voormalig gitarist van de Spitfires. Tegenwoordig is hij lid van Twee Duisten. Daar willen we alles van weten. En ook Theo Holterman nog even aan de telefoon van het aanhangerschap. Even bijpraten. We hebben de platen dus weer bij ons met daarin nog een paar verzoekjes. Je kunt er trouwens ook nog wat in doen, hè? Een verzoekje. Papier bij de hand, schrijf even met dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. Voor een verzoekje in dit mooie programma. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor ook. En de schietschijf van Ben Nijkam, onze collega radiomaker van Streektal Radio, heb ik weer bij me. En tot slot, tenminste als ik daar aan toe kom, heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zoals ik al zei vandaag, van en voor de Zwarte Cross, W3 in de Maan. Dit met de Heino's met drie akkoorden, 0-0.

Uit de Oldeplaatsen dus gingen naar de Vrangen in Durkum. De Boetnes met Zommer. Dadelijk bel ik even met Erik Itema. Maar eerst de opener van de Zwarte Cross van de Hunnebed Highway. Bent dit de mannen van Mooiwerk met Ik ben en blief een boer. En zo is dat.

0: Aan de telefoon heb ik Erik Idema. En Erik Idema is de old-gitarist van de Spitfires, zoals ik het wel vaker zeg. Maar hij is ook de gitarist van Twee Duister. Erik, goedemorgen.
1: Goeiedag.
0: Dat heb ik goed gezegd, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Klopt helemaal.
0: Want je bent de gitarist van Twee Duister. We hebben het in het verleden al vaker gehad van waar je eigenlijk allemaal nog meer doet dan een Spitfire zijn dan in het verleden gedaan. Maar Twee Duister, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, Twee Duister is ontstaan in

0: 2019. Toen, toen ben ik, laat maar zeggen, aan de slag gegaan. Eigenlijk wel een beetje vreemden voor elkaar. En, maar in ieder geval, toen is dat proces eind 2019 is een beetje van start gegaan. En toen wil ik dus, gewoon kijken van, wat kunnen we dan met liedjes verzinnen. Bestaande liedjes, nieuwe liedjes. En toen kwam dus de gedachte erbij om dus bijvoorbeeld Jan Riesewijk erbij te betrekken. En de repetities door, dat ging geweldig goed. Maar ja, je hoorde daar. Toen kreeg ik 2020 en toen hou eind 2020 hou 40 voorstellingen staan. En die moesten allemaal gecanceld worden door die corona.
1: Ach ja, dat is ook zo. Ja.
0: Ja, en nu ben ik van beroep ben ik dus gitaardocent. En dat mocht ik ook niet meer, doen. Dus het was een vreselijke tijd. En, maar in ieder geval, toen heb je dat dus eind, zeg ik dat goed, wanneer was dat ook alweer voorbij? Was dat 2023, dat hele verhaal? Ja. Nou, toen hebben we dat dus weer opnieuw op moeten starten. Maar ja, en dan bent de theaters, die bent natuurlijk een beetje voorzichtig. Die 40 periode, dat heb je niet meer gehaald. Je hebt ieder jaar ongeveer 24 gehaald. Dus al met al, nu zo'n 74 voorstelling door in heel Oost-Nederland. Dus een beetje Gelderland, een beetje Drenthe en Twente natuurlijk. En wie hebt overal eindelijk uitverkocht theaterzet, behalve één. En dat was in Vronsorp.
1: Maar jullie bent eigenlijk twee duisten, bent met z'n vieren dan? Of met z'n vieren zijn jullie, waren jullie toch? Of
0: ja, wie ben, jullie? Ja, wie waren eerst met ons vieren trouwens? Eigenlijk zes.
1: Oh.
0: Toen is de gitarist, we hadden nog gezangen gitaristen, die stapte met, die ging wat anders doen. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor de toetsenman, Cor Lieves. Die zit ook nog bij zo'n Hazes tribute band. Dat werd er allemaal een beetje te veel. En daar begon de lift, die doet nog een beetje mee te spelen. Om te zeggen, ja, dat wordt allemaal wel heel erg veel. Dus Dennis er toen ook mee gestopt. En toen ben ik gewoon met drieën verder gegaan.
1: Okay. En dan staan jullie met z'n drieën in de theaters in het oosten van het land?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hey, en op het moment...
0: Nieuwe dingen wellicht, die, dingen die bijvoorbeeld net aan van het aanhangerschap, om maar in wat te doen wil. Ja, dat zijn dingen, ja, die kunt u natuurlijk wel gebruiken, zeg maar.
1: Ja, goed, ik kan jullie altijd met elkaar in contact brengen, toch?
0: Altijd goed.
1: Altijd goed.
0: En die van, waar je net zei van de Hoftheater, ja, die broer heeft hij ook gespeeld, hè. Ja. Dus voor mij ieder jaar speelt ook, trouwens. Dus, Dus,
1: maar goed, voor hem... Ik zal jou buiten de uitzending, zal ik even jullie met elkaar in contact brengen. Dat is ook weer mooi, hè, met dit medium radio, niet hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Erik, ik heb net een eerste nummer van hoe je dat deed en dat was Blief op uw eigen helft. Kun je daar nog wat over vertellen?
0: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Kijk, dat is ook weer een liedje ontstaan, een beetje uit de huidige tijden waar we in leefden. Het is allemaal een beetje van ikke. En ook de geopolitieke spanningen, zeg maar. Dus het liedje het dan een brief op eigen helft. En dat gaat natuurlijk onder andere over oorlogen en dat soort dingen. Maar dat gaat ook op het persoonlijke vlak. Hè. Ik bedoel, mensen hebben een heel kort lontje. En bij minst of geringste hij mis in de rem. En daarvoor geldt ook een beetje van, ja, brief met de Jan van Noordaf. Blief gewoon op uw eigen helft weer wel zo. En dat is een beetje de insteek van dat liedje eigenlijk. Dat is een beetje, wordt toch vergeet.
1: Ja, want hebben jullie een cd uitgebracht? Of een, ja, cd, dat heet tegenwoordig geen cd meer, hè? Tegenwoordig.
0: Ja, ja, jawel. Die is in de maak om eerlijk te winnen. Dat ligt allemaal nog bij Edwin van Hoevelaak. En eigenlijk zal hij nou een kloon moeten wezen. Maar die man is ook hartstikke drok.
1: Ja.
0: En... maar in ieder geval, dat liedje van Blief op eigen helft, dat heeft Edwin van Hoevelaak ook opnemen.
1: Hey, en dan heb ik er nog eentje voor Klaas, en dat is Juk.
0: Ja.
1: Kun je daar ook nog wat over vertellen?
0: Ja, dat kan ik wel. Ja, ik heb Juk. Eigenlijk is dat ook meer actueel dan ooit. Dat is een politiek georiënteerd liedje eigenlijk. Hoe dat nu allemaal gaat... weet je wel, overal wordt op bezuinigd en mensen moeten maar inleven. En ja, iedereen die ik spreek zo langzaam met ons, die zegt van ja, ik word er helemaal gek van, ik krijg de juk van.
1: Precies.
0: En nou, dat is precies waar het liedje over gaat. En uit het liedje lusten, dan weet je precies wat het over gaat, zeg maar. En doorver dat liedje, ik heb juk.
1: Goed zo. Erik, ik ga dat liedje draaien vooral. En ik wens zo heel veel succes met Twee Duisten.

0: Erik Idema was dat samen met zijn band. De formatie 2 Duster met het nummer heel toepasselijk Juk.
1: Het weer in de regio.
0: Ik heb vooral het weerbericht. Het weerbericht van zondag 19 juli 2026. Gelukkig weer wat aangename temperaturen. Met een bewolkte nacht. Met hier en daar zelfs een drupje regen. En een temperatuur van 13 graden was het aangenaam. Het werd vandaag een droge dag. Met een matige noordwestenwind en een temperatuur van rond de 21 graden. De zon schijnt af en toe, maar ook wolkenvelden. In de avond koelt het weer af naar een graad of 12. Dit weerbeeld blijven we de komende dagen nog wel even aanhouden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Dat is lekker weer voor op de Zwarte Cross natuurlijk. Zometeen Theo Holteman aan het draad. Maar we gaan eerst verder met de nieuwe schietschijf van onze collega Ben Nijkamp. Vorige week nog bij ons in de studio van Streektal Radio. En dat is deze week een stukje Neder-Saxische Americana muziek. Zoals Ben dat heel mooi kan zeggen. De band Viveur, Kumpie Drenthe, dat is het brandende vuur.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

De Paloma's waren dat, hier de Bramp met een liedje over het gezelligste café van de Zwarte Cross, Café de Schans. In een van de bandjes trouwens die ook op de Zwarte Cross stond, in het Blakenparadijs. Afgelopen week waren de Rockende Vaders, de Donderjagers uit Brabant, met een liedje over de Skelter. Een liedje met een grote knipoog. Wat doe je met mijn Skelter? Is uit Brabant de Donderjagers.

0: Aan de telefoon heb ik Theo Holterman. En Theo is van het aanhangerschap van Normaal. En de vaste luisteraars weten inmiddels wel dat we de komende weken staan we helemaal in het teken van het Hurkers weekend. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Rudy. Hoi.
0: Theo, dat heb ik goed gezegd. Want de komende weken, dan staan we in het teken van het Hurkers weekend. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de vlag er nou bij hangt met het Hurkers weekend.
1: Ja, nou heel goed. Als je kijkt naar de line-up, we hebben dus drift van ons best gedaan en dat is eigenlijk zo goed als rond. Sterker nog, alle bands die hebben geboekt en mensen hebben er ook heel erg zin in. Dat kun je merken hè, aan de bands waar ik contact mee heb en ook die naar jullie naar de studio zijn geweest inmiddels al. Ja. Er is afgelopen zondag was het, of twee weken geleden was er al iemand, dus Robert van der Wetering, nou, die heeft echt genoten. Die vond het echt leuk om mee te maken en... Zo hebben wij over 2 weken hebben we dan, of volgende week moet ik zeggen, hebben we dan

0: Hebben wij of?
1: Inderdaad,
0: Nou.
1: Erwin, want dan moet je even tegen de luisteraars vertellen. Wil je komende werken, zeg maar, dan heb jij diverse gasten uitgenodigd die bij ons op, of ja, die bij jullie op het Huygensweekend staan. Onder precies andere volgende week dan Erwin Nijhoff. Ja. Maar goed, het Huygensweekend, dat is 4, 5 en 6 september, hè?
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: En tijdens dat Huygensweekend, dan houden jullie een muziekbingo.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is nieuw. Hè? We hebben het al een tijd geleden al in gedachten om het te doen. Nou, en dit jaar gaan we het echt uitvoeren. Dus we zijn ook zeer benieuwd hoe het gaat uitpakken. En je ziet het vaker gebeuren bij festivals. En het ooit is begonnen, hè? Natuurlijk voor de ouderen. Maar uiteindelijk is het helemaal in een jasje gegroeid. En ook jonge lui die heel enthousiast meedoen. En hoe fantastisch is eigenlijk. Dus dat hebben we dus nu voor de zondag hebben we dat bedacht. Wij zijn er bezig met, we hebben leuke prijzen inmiddels, maar nog steeds, mochten er ondernemers in de buurt van Zelhem zeggen, nou, we willen best wel wat bijdragen voor, als prijs voor de muziekbingo, ze zijn welkom.
1: Oké, okay, dus dan kunnen ze nog contact opnemen met jou eigenlijk?
0: Dat mag met mij, ja.
1: Ja, wat is jouw e-mailadres, Theo?
0: Mijn e-mailadres is theo.holterman@aanhangerschap.nl.
1: theo.holterman@aanhangerschap.nl.
0: Ja, dat is hem.
1: Ah, helemaal goed. Hey Theo, en nog wat. Kun je nog in de komende werken, zei we net al, er komen een aantal gasten bij ons in de studio. Kun je nog een klein tipje van de sluier oplichten wie er nog meer komen?
0: Kan ik zeker. Nou, we hadden het net al over Erwin Nijhoff. Die is dan samen met Thijs Kempering staan ze op de planken. Maar Erwin die had zoiets van, nou, ik heb wel tijd om even langs te komen. Dus Erwin die zal waarschijnlijk zijn gitaar meenemen. Dus dat zal een leuke live sessie zal worden.
1: Ah.
0: Met Erwin is dit altijd wel goed. Als we dan daarna 2 weken geduld hebben, dan is niemand minder dan Ferdy Olij en Jan Tolkman. Ik zal er ook bij zijn. Die komen die ochtend.
1: Ferdy Olij en Jan Tolkman, de gitarendokter is dat, hè?
0: Dat is hem, ja, precies. The one and only.
1: The one and only gitarendokter. Ja. Nou, gezellig, ja, man. Gezellig.
0: Ja, dat wordt leuk. Maar ja, ook zij zullen hun gitaar meenemen, dus een stukje zingen. Dus dat komt helemaal goed aan.
1: En de Daisy Dukes komen ook nog, hè?
0: Jazeker. We hebben de Daisy Dukes, die stonden 2 jaar geleden op het Huygensweekend. En die hadden ook zoiets van leuk om weer zij uitgenodigd om te spelen. Ja, en de Daisy Dukes, er komt zeker een afgevaardigde. Ik weet niet wie er precies komen, maar Sanne Boyink heb ik erover gesproken. En die zei van, nou ja, we komen zeker. Dus dat komt helemaal goed dan.
1: Goed zo. Ja. Hey Theo, ik ga even verder met het programma. Ik wens jou natuurlijk nog heel veel succes met de voorbereidingen.
0: Ja, ik heb nog één aanvulling als ik kan. Ik heb nog één leuke aanvulling. Wij willen namelijk in aanloop naar het Huygensweekend willen we kaartjes weggeven.
1: Oh ja, daar hangt nog een vraag over, ja. Dat klopt.
0: Ja. Ja, nou en dat is eigenlijk, het is heel simpel. We hebben een prijsvraag bedacht en mensen die kunnen erop reageren. En als ze het goede antwoord hebben, maak je kans op een dagkaart op Passepartout. Ja. Hoe de verdeling is, dat zullen we in aanloop naar het Huygensweekend nog bedenken. Maar in ieder geval, er zijn een aantal dagkaarten te verkrijgen en 2 Passepartouts. Dus voor het Huygensweekend 2026.
1: Oké. Okay.
0: Nou, en dan is de prijsvraag, ja, voor de scherpere en oplettende luisteraar, die kan misschien het antwoord wel vinden. Ik zeg wel, het antwoord is te vinden op onze website. Dus als men het antwoord niet weet en wil opzoeken, dan kan dat. Maar dan moet je wel oplettend zijn. En onze website is www.aanhangerschap.nl.
1: Ja, en wat is dan de vraag?
0: En de vraag is, ja, Dijm, sinds wanneer bestaat het aanhangerschap?
1: Oei.
0: Dat is de vraag.
1: Dat is een moeilijke.
0: Dat is een moeilijke, ja.
1: Oké, dus dat kunnen ze opzoeken, zeg maar, op de website. Of...
0: Ja, op de website. En ik denk dat ze dan, degene die het antwoord weten en die willen reageren, dat ze het beste via jou kunnen reageren. Ja, weet je dat lijkt mij? Of,
1: ja. Ja, dat is prima. dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. Voor het antwoord op deze prijsvraag, zeg maar.
0: Precies, ja.
1: Goed. Theo, bedankt voor de tijd. En we spreken elkaar snel.
0: Rudy, goed hè? Mama!

Normaal was dat met Mama, ik wil naar de Zwarte Cross. Ik heb vooral de uitgangstipjes. Vandaag is in Doesburg weer de grote vlooienmarkt. Bezoekers kunnen daar weer rondstruinen langs volle kramen met een gevarieerd aanbod aan tweedehands en nostalgische spullen. Het is vanmiddag begonnen om 9 uur en het zal duren tot vanmiddag 4 uur. De markt is aan de Dremterdijk en dat is naast het Olderras in Doesburg. Voor meer informatie kijk even op www.animo-vlooienmarkten.nl www.animo-vlooienmarkten.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik in Reulen, daar is een fietsenroute rond Vorden en Reulen, langs de Borkse Berg en het Veengoord, met op 11 locaties monumentale kunstwerken. De tocht is ongeveer 30 kilometer lang en die kun je maken tot en met zondag 13 september. Het vertrekpunt is bij de Heikamp aan de Hengeloze weg nummer 2 in Reulen. Aan de Heikamp is dat, aan de Hengeloze weg nummer 2 in Reulen. Voor meer informatie kijk even op www.bbkb.nl www.bbkb.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. En dan kun je natuurlijk op de Berkelzomp varen met het beurtje. Een belevenis op de Berkelzomp op de Vuurten. Een tocht van circa 1 uur over de Berkel rond Almen. De schippers vertellen het verhaal over de handelsvaart van vroeger over de Berkel. En de afvaart is om 2 uur vanaf het Botenhuis, het Vuurtenes aan de Berkelweg nummer 7. En dat is naast het zwembad in Almen. Voor meer informatie kijk even op www.stichtingberkelzomp.nl of op de website van RTV Ideaal. Ja, vandaag dag 4 van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ondanks dat alles kats is uitverkocht, is er nog voldoende terug te zien op de diverse mediakanalen. Geniet nog even na van al die mooie beelden via YouTube met mooie beelden van onze eigen Regio 8 en Omroep Gelderland. Natuurlijk zit er nog veel meer op, maar voor informatie kijk even op www.zwartecross.nl of kijk op de Facebookpagina, Instagram

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek. En aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansuren. Straks om 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En graag tot de volgende keer. Goed komen.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Langzaam rijdend verkeer tussen de grens en Duiven. 10 minuten vertraging daardoor. N313 Bocholt-Lichtenvoorde bij Lichtenvoorde. 10 minuten oponthoud. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ik denk zomaar dat dat te maken heeft met de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert,

0: Hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: We zouden deze

0: het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.

Hein die komt wel hoor. En die speelde dat ook. Maar die speelde dat al 40 jaar geleden geloof ik. Dus ik kan nagaan hoe oud dat nummer is. Maar wel leuk hè. Ah ja, eigenlijk is het een Spaans liedje. Los Reyes heette die jongens. En de Spitfires hebben dat opgepakt. En die, nou, als die erg gespeeld en dat lied kwam, dan ging de vloer eruit hoor. Jongens, wat een feest. En dat is nog, hè, dat merk je nou tegenwoordig. Met die grote hits. Goedemiddag, dankjewel Rudy. Was weer een hartstikke gezellig uurtje. Lekker die

systeem met ik weet niet hoeveel duizend, tigduizend liedjes. Het lijkt me stug dat jij een plaat aanvraagt die er niet in staat. Maar ik heb iemand die altijd het best doet om elke week een plaat aan te vragen. Die volkomen onbekend is in de rest van Nederland. Ja, we gaan we zoeken en meestal vinden we ze dan wel. Dus, ze doen hun best. Ik heb een telefoonnummer voor jou als je toch een plaat wil aanvragen. 0314-377-970. Ik had er nog zo van die mooie jingles van, toch? Van de

Natuurlijk vraag, en waar gaat het over dit weekend? Ja, over de motoren. Hebben wij, oh kijk. Ja, we hebben ze wel. Duidelijke crossbrommer, hè? Ja.

dan gaan ze de studio door, hè, met die zware crossmotoren. Ah, prachtig toch, jongens. Ben er wel eens bij geweest? Ik wil in elk geval. Jaren geleden inmiddels al. Want ik ga er eigenlijk niet meer. Het is me te druk af geworden. Laat ik het daar maar op houden eigenlijk. Ja, maar het is wel lekker hoor. Dus Marty Cross.

0: zo zaten we de ene keer in Volendam. Dat is weer zo. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Zo met dat mooie weer aan het IJsselmeer. Lekker nieuwe haring eten. Palingje, maar dat paling moet je niet in Volendam halen trouwens.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: In de Achterhoek houden we van feest. Radio Idea. En het feestje dat wordt gevierd met Femke Hengeveld.

Mooi ook, jou, Femke Hengeveld. Volgende week zondag komt ze hier in de studio van Radio Ideaal vertellen over deze plaat. Hoe die ontstaan is en waarom die er is en hoe het ermee gaat trouwens. Want daar ben ik benieuwd naar. Hij is pas geleden uitgebracht. Hey, Radio Ideaal. We gaan luisteren naar Robert Pater. Tranen zijn niet alleen om te huilen.

0: Er wordt steeds leukere liedjes heeft eigenlijk. Robert Pater, daar hebben we het dan over. En dit was toch wel een van zijn mooier op dit moment in alle geval. Tranen zijn niet alleen om te huilen. En dan gaan we op weg naar het regionieuws van 12:30. Doen we samen met Highway en deze plaat. Met de boodschap erbij. Even kijken hoor.
1: Wanneer je wel eens denkt dat niemand je meer kent en je eenzaam bent.
0: Voor alle zusjes en zo.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Bjorn Kummeling. Een van de nieuwkomers na de gemeenteraadsverkiezingen van maart verdwijnt alweer van het politieke speelveld. Fractievoorzitter Gerry de Jong Gijsperts neemt afstand van BVNL Bronckhorst en gaat verder onder haar eigen naam. Omdat ze het enige raadslid was, verdwijnt de partij uit de gemeenteraad van Bronckhorst. De Jong Gijsperts laat in een schriftelijke verklaring weten een keuze te maken voor een nieuwe toekomst. In het persbericht zegt

0: de fractievoorzitter na de eerste maanden in de Raad tot de conclusie te zijn gekomen dat ze het politieke werk het beste kan voortzetten vanuit een eigen onafhankelijke koers. Bij een ongeval op de Kottensweg in Winterswijk zijn donderdagavond laat twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Buurloosweg met de Kottensweg. De bestuurster van een personenauto wilde de Kottensweg oprijden en zag daarbij een andere auto die van rechts kwam over het hoofd. En dan sport, voetbal. De Graafschap heeft het oefenduel tegen eredivisionist Telstar vrijdagmiddag verloren. Op Sportpark De Greune in Haaksbergen werd het in een extra lange wedstrijd van 105 minuten voetbal 3-6. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan scheidsrechter Rob Dieperink, die afgelopen maandag op 38-jarige leeftijd overleed. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Dit is Willem van der Veur.

Hij is lekker. Hij is mooi. En we horen hem zo graag, deze plaat. Gezongen over de Old Callahan, wat het ook mogen zijn. Uitgevoerd door de band zonder naam, oftewel BZ. En dan heb ik nog weer een verzoekje. Oh, wacht even hoor, er gaat eventjes iets... Ja. Het kwartje was op, dus moest even weer wat in. Dit is de New Four. Ja.

Dat is een mooie plaat, hè? Van de New Four. En die werd gedraaid voor iedereen. En aangevraagd, zodat je er allemaal blij van zou kunnen worden natuurlijk. En dat is vast wel gelukt. Ja. En als je nog niet blij bent, dan weet je het nou wel van deze plaat van Arne Jansen. Hij heeft het over het leukste wat er bestaat in het leven. Jamie, is het waar of niet? Er zijn mooie meisjes.

0: Dat weet ik toch niet. Blijheid is ook erfelijk, hebben ze gezegd. Mooie meisjes, Arnie Jans, ik hoop dat je er vrolijk van geworden bent. Ah, ik denk het wel.
1: Vertrouwd dichtbij. Heel dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Ik zat te denken, zullen we eens wat draaien voor Marianne Weber? Of van Marianne, niet voor Marianne Weber. Van, ja. Nou, deze is toevallig aangevraagd, dus het kan. Morgen wordt het anders. Ja, daar hebben we de hele tijd eigenlijk wel over. Hè? Nou, we blijven positief in elk geval, jongens. Daar gaat het om natuurlijk.

0: Zodat echt Utrecht, Marianne Weber die komt uit Utrecht, zou het Utrecht zijn dat ze die letters af en toe wat langer vasthoudt? Is dat daar in het actie? Ja, het kan natuurlijk het hele eigen stem in elk geval van Marianne Weber. En ze zong Morgen Wordt Het Anders.
1: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
0: Ja, morgen wordt het anders. Ik zou je vertellen, na zonneschijn komt regen. Zeggen ze tenminste. En na regen komt zonneschijn.
2: De mooie dingen die het leven biedt.
0: Tony Gerrits, deze is voor jou.

vind niet echt heel erg dat de zon weg is, hoor. Dat het hele hete weer weg is en een beetje draagbaarder allemaal natuurlijk, hè. Het waaide wel als ik... ik ben op de fiets, dus ik weet dat wel. Zullen we een beetje muziek draaien van Jannes? Speciaal voor jullie allemaal, hè?

Ik ben even vergeten te zeggen. Dit is speciaal geluid op verzoek. Dini die vroeg hem aan. Speciaal voor Henk en Willemien. Voor Gerda en Ria. En ze wilden zo graag Jannes hebben. En ik vond deze zo leuk. Het is niet de allerbeste opname. Ik moet het erbij zeggen. Maar hij is verschrikkelijk uitnodigend om fijn mee te zingen. Maar dan ben je ook eventjes toe aan een stukje rust. Een van die mooie platen van Graal Daan. Bij deze moet ik altijd denken aan mijn moeder. Die was in dat laatste jaar van haar leven ook erg eenzaam. En dat zag Graal Dame in de ogen van haar.

nu gaat ze naar de plaatsen waar ze samen nog geweest zijn. Waar hun sporen in het zand nog steeds te zien zijn. Hij

zei toch toch, wat een mooie tekst. In dit lied van Grandame, ik lees in haar ogen. Brengt ons heel dicht in de buurt alweer. Het is niet anders, in de buurt van het nieuws van 1 uur. Ik hoop dat het meevalt en na 1 uur ben ik graag nog een uur bij je terug. Met meer groeten hier uit de studio in Zelhem. En dat doen we allemaal voor in de middag, voor in de middag. Jazeker. Dus

Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Wow.

kan het leven toch mooi zijn. Jij raadt nooit wat dat is. Dat is de nieuwe single van Jan Biggel. Ja, van moeder zei je nog. Die zanger, ja. Hij kan in één keer zingen. Wat een leuke plaat. Wat kan het leven toch mooi zijn, ja. Ja, het leven is mooi, want we hebben het.

0: gemaakt. Deze bijvoorbeeld. Ik vond hem erg mooi. Ik moet eraan denken, ze waren toen hier in de studio. En ze zitten op een beetje hoge kruk. Een beetje een soort barkruk eigenlijk hier aan de tafel van de techniek. En de vader die zat met zijn voeten tegen de tafelpoot te schoppen. En hij begreep niet waar die boem vandaan kwam elke keer. Dus dan werkte door in zijn koptelefoon.
1: Radio Ideaal.
0: Mooie verhalen om op terug te kijken, jongens. Senna zingt over een kleine vogel.

0: Klaas Sender was ook al aangevraagd en ze zong over die mooie kleine vogel. Ooit ook gezongen door Dirk Meeldijk trouwens.
1: Ja. Radio Ideaal.
0: Radio Ideaal brengt een plaat van Dick van Altena. Die arm om je schouders. We wensen Henk en Willemien veel sterkte toe de komende dagen. Dat staat hier zo met de groeten van de zusjes. En dan moet ik even kijken of de goede plaat van komt. Nee, ik zie dat dat niet helemaal gaat lukken zoals ik het graag zou willen. Maar daar kunnen we wat aan doen natuurlijk, want wij kunnen zelf ook bepalen wat de computer doet. Ja, deze hoort daarbij. Mooi kan het al bijna niet. Op de momenten dat je het nodig hebt, is dat belangrijk. Een arm op je schouder. Dit wordt gezongen door Dick van Altena.
2: In de soms eenzame uren denk ik aan je lach.

0: plaat was die bedoeld was in elk geval Love's No More Memory, uitgevoerd door Rosie en Andres. Gedraaid op speciaal verzoek hier bij Radio Ideaal.
1: Eén gezeur.
2: Lekker hè?
1: Dit is

zo'n piratenplaat. Met dat zwarte goud. Laten we daar maar over hebben in elk geval. Het nummer dat heet natuurlijk Alibaba. En wat we niet mogen doen. De hele dag niet. Schreeuwen. Moet je nooit doen eigenlijk. Is niet nodig.

0: quiet, please.
1: We hebben deze singles die ik ooit gekregen heb van de jongens van Joving en de Voodoo Beatles. Niet schreeuwen.
2: In de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij.
1: Dit komt ook uit Achterhoek.
2: Midden op het hete strand pakten ze de zonnebrand. Deed een kwakje op me.
1: Het is Hike.
2: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

We hebben allemaal vakantie. We hebben allemaal Zwarte Cross. En we gaan de komende week gaan we lopen in Nijmegen. Ja, ik niet hoor. Ik heb het al eens een keer gedaan. Ik heb het 3 keer gedaan trouwens. Lopen in Nijmegen, ja. En dan begrijp je wel dat ik de 4-daagse begin. Ja, natuurlijk. We gaan niet zomaar naar Nijmegen. Maar mijn dochter woont er terug, dus ze kan me wel vaker. Ze woont nou nog in de buurt van Nijmegen. In Utbergen. Dat is weer een eentje verder. Luister naar Sieneke. Komt ook aan de

0: Ron, die heeft het al eens op een plaat gezet. Ja, die heeft het al eens op een plaat gezet. Dat is een tijd geleden. En Sineke heeft dat opgeraapt. En die dacht, ik zet er een andere beat onder. En dan hebben we weer een hit. En zij...
1: Hey, ja. Radio Idea.
0: Zij heeft wel een beetje gelijk. Ik doe wat ik wil. Ja, ja, de Palomers doen ook wat ze willen. Die maken feest. Wat ze willen, ze graag eraan.

was vroeger, hè, dat ze vroeger zo de olie nog even nakijken. Maar tegenwoordig moet je zelf doen allemaal. De Paloma's hebben de nieuwe single gemaakt en die heb je net beluisterd. We zijn er blij mee hier bij Radio Ideaal. Want we vinden alles wat de Paloma's doen eigenlijk wel heel erg leuk. Het enige wat we nog niet hebben gedaan, handschap. En geen tijd meer voor. Dat is jammer. Ja, nou ja. De andere keer dan maar weer. Hè. Dit zijn de Dutch Boys trouwens.

lekker weer bijna gekomen aan het einde van deze uitzending van Radio Ideaal. Weer in de middag, gelijke zondag van 12 tot 2. Zodadelijk de stille disjockey, die komt er weer aan. Die heeft muziek onder andere van de Fine Young Cannibals, van Ilse de Lange, Belinda Kinaar en van Van Morrison. Die ken je niet meer, maar dat is wel heel mooi. Volgende week ben ik er weer, tot dan.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorstandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek.

0: De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen weerzien een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3:00, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De pilot Snelle Start voor asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record. 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klokkenuur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk

0: waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.

0: Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding.

0: je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt? Wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

Een hele goede middag. Het is zondag 19 juli, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier op Radio Ideaal. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Bertine Hermans en dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Ook komt mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Emma Heesters, maar ook Bluff, Bryan Adams, The Beatles en Mama's Jasje. Blijf dus vooral lekker luisteren op deze prachtige zondagmiddag hier naar Radio Ideaal. We begonnen dit programma met muziek van The Weeknd. En nu gaan we verder met Dan Hartman. Terug naar de jaren 80 met Relight My Fire.

0: augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag en of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
1: Radio Ideaal.

terug naar de jaren 60 met The Beatles en From Me To You. Daarvoor ook nog Noah Kaying met Stick Season. En hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regio nieuws en heb ik daarna onder andere nog muziek van Bluff, maar ook Robbie Williams en Mama Jasje. Maar voordat we naar het regio nieuws gaan, eerst nog de prachtige Nederlandstalige plaat van Jim. En die heet Door Jou.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Björn Kummeling. De pilot Snelle Start voor Asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een

asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klok een uur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Met Robbie Williams gingen we terug naar het jaar 2000 en zijn plaat Supreme. Daarvoor horen we nog de prachtige plaat en samenwerking van Emma Heesters en Rolf Sanchez. En die heet Contigo. En ook hoorde u het regionieuws nog allemaal hier bij Radio Ideaal. Deze mooie zondag bij de swingende middag. Straks muziek van Mama Sjasje. Ook heb ik nog Brian Adams en Billy Swan. Maar eerst Nederlandstalige muziek van de meest populaire band uit Zeeland. En die heet Bluff. Niets dan dit.

Mama's jasje en ik mis haar zo. Daarvoor hoorde u nog een prachtige plaat uit de jaren 70 van Billy Swan en I Can't Help. En daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 5 uur. Dat betekent dat het eerste uur van de swingende middag er alweer op zit voor deze zondag. Na 5 uur ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel leuke en natuurlijk swingende muziek hier op Radio Ideaal. We gaan dit uur afsluiten met Supertramp en Give a Little Bit. Give a little

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Frank het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N303, de weg Barneveld richting Harderwijk. Bij de aansluiting met de A28 is de weg afgesloten. En tot zover.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Dit is het tweede uur van de Swingende Middag. Fijn dat u nog steeds luistert naar Radio Ideaal op deze zondag. U hoorde Justin Wellington en zijn Aiko Aiko. Daarmee begonnen we dit tweede uur. Verderop heb ik onder andere muziek van Wax, maar ook Maroon 5, The Scene en Shocking Blue. En ja ja, ook voor deze zondagmiddag heb ik weer rond 17:50 een Guilty Pleasure uitgezocht. En wat dat is, hoort u straks. We gaan verder met muziek uit de jaren 80, het prachtige Everywhere van...

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal

Sixpence None the Riser had eind jaren 90 deze leuke plaat en die heet Kiss Me. Tevens de titelsong van de film She's All That. Daarvoor hadden we ook nog muziek van Ancora, hoorde u zangeres

Shira en ook mijn collega Thea kwam voorbij met de agendatips uit de regio. Straks onder andere nog muziek van Maroon 5 en heb ik Harry Styles klaarstaan. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 60 met Shocking Blue en Venus.

Ik heb denk ik nog nooit zo'n recente plaat als Guilty Pleasure gekozen. Maar ik vind hem vooral erg grappig. De gloednieuwe plaat van de Heino's heet Krieg ik nog wat te zoepen. En dat is eigenlijk ook het enige wat ze het hele liedje zingen. Vandaar dat ik hem een hoog Guilty Pleasure gehalte vond hebben. Ook hoor u nog Iedereen is van de Wereld van The Scene en Misery van Maroon 5. Daarmee gaan we richting de klok van 6 uur en is het tijd voor Achterhoek Totaal op deze zondag. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga de swingende middag afsluiten met muziek uit de jaren 80 van Nick Kershaw en Would It Be Good. Ik wens u een hele fijne zondagavond en heel graag tot de volgende keer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja!

0: mag natuurlijk gezellig mee.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zellum. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Toldijk.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 19 juli, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer voor de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Bianca Damen over Openluchtmuseum Erve Eme. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nays, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nays het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

Een prachtige klassieker. We gingen terug naar 1969 met Blow in the Wind van The Hollies. Daarvoor hoorde u ook nog Wesley Bronkhorst en ook de agendatips uit de regio kwamen voorbij. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossels alle details over het weer in de regio van de komende dagen. Hebben we weer een paraplu nodig of blijft het nog mooi en zomers? Eerst nog muziek. Coldplay ging in 2015 met deze prachtige plaat een grote hit scoren en die heet Everglow.

0: jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De pilot Snelle Start voor Asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record. 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klokkenuur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we weer te maken met veel bewolking, althans in de ochtend en een deel van de middag. Geleidelijk aan kwam de zon er wel steeds weer erbij. Het werd 21 tot lokaal 22 graden. Maar het gekke was dat wat mensen met die matige noordwestenwind het wat aan de frisse kant vonden. Maar die wind die trok in de loop van de middag aan. Hebben we vanavond in eerste instantie ook nog meer te maken, maar neemt geleidelijk aan wel af. En komende nacht dan hebben we ook wolkenvelden en opklaringen en koelt het af naar een graad of 13. Morgen dan hebben we ook een dag met wolkenvelden, zon en temperaturen van rond de 22 graden en altijd nog die noordwestenwind. En die wind die hebben we ook de rest van de week, dinsdag tot en met vrijdag. Wat dat betreft weinig verandering. Elke dag een graad of 22, 's nachts koelt het af naar 13 tot 14 graden. En naast wolkenvelden schijnt ook de zon. Alleen is woensdag de kans op een bui wel wat groter. In het volgend weekend dan gaat de wind om naar westelijke richtingen en dan komen de temperaturen overdag ook iets hoger uit. En dan zitten we zowel zaterdag als zondag rond de 25 graden.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Oh,

0: Zutphen heeft een openluchtmuseum en dat heet RV Emen, maar dat is maar bij weinig mensen bekend. En daarom gaan we eens van Bianca van Dalen horen wat RV Emen precies is. Goedenavond, Bianca.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is RV Emen precies?
1: RV Emen is een klein archeologisch openluchtmuseum waar we laten zien hoe het leven tussen 400 en 900 na Christus was.
0: Ja, en hoe lang bestaat het al?
1: Het museum op zich bestaat nu ongeveer 10 jaar en de boerderijen staan daar al 20 jaar.
0: Ja, je zegt de boerderijen, maar wat is er nog meer te zien en te doen?
1: Nou ja, we hebben 2 boerderijen die zijn gebouwd op basis van reconstructies van opgravingen in Ooijenhoek. En daar rondomheen hebben we nog wat enkele bijgebouwtjes waar we ook ambachten laten zien. En ja, een bijenstal en ovens. Ja. Echt een beetje het boerenleven van ongeveer de 6e eeuw.
0: Ja, oh, dat is wel lang geleden, hè? Maar ja, Zutphen is natuurlijk een oude stad. Ja, Zutphen is een oude stad natuurlijk. Ja. En ja, hoe komt het nou dat het zo weinig bekend is?
1: Nou ja, na corona is er een beetje allerlei tegenslagen geweest. En nou, sinds 1,5 jaar zijn we met een nieuw bestuur echt weer helemaal nieuw leven erin aan het blazen. En door de ontwikkelingen op de Kaardenboel gaat dat nu in een sneltreinvaart. Daar komen 2 scholen, dus dan moeten wij helemaal zelfstandig worden. En dan kunnen we ook ons terrein verdubbelen qua oppervlakte.
0: Ja, misschien even voor de mensen die dat niet weten. Wat is de Kaardenboel?
1: En de Kaardenboel was een milieucentrum. En dat is in de jaren nooit echt goed van de grond gekomen. Dus dat is 1,5 jaar geleden opgeheven als stichting.
0: Ja.
1: En nu zijn ze dus aan het bekijken wat er allemaal mee moet gebeuren. En er zijn nu is de keuze gemaakt dat er 2 scholen uit de buurt moeten komen. Die krijgen daar dan deels nieuwbouw. En dat maakt ruimte voor ons, want dan is er dus meer ruimte over. Dat hoeft geen schoolplein te worden, al die oppervlakte.
0: Ja, jullie gaan dus wel uitbreiden, begrijp ik.
1: Ja, wij gaan verdubbelen.
0: Ja, en wat zijn de plannen daarvoor? Zijn die al bekend?
1: Ja, we zijn nu bezig met het realiseren van een intreegebouw. Want doordat we dus zelfstandig worden, hebben we dan ook geen toiletten en dat soort voorzieningen meer. Dus dat is wel essentieel. En omdat we dan meer terrein hebben, willen we dan ook meer gebouwtjes bij zetten. Waarschijnlijk binnenkort ook al een tufstenen kerkje, zoals die in Zutphen zou kunnen hebben gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn sporen van gevonden. En in de toekomst hopen we nog een hallahuis te kunnen bouwen.
0: Ja, oh, er zijn nogal wat plannen dan.
1: Dus, de plannen zijn er genoeg.
0: Ja.
1: Alleen de financiën die moeten we dan natuurlijk ook nog bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn nu via Mede in Zutphen een campagne.
0: Ja, en wanneer?
1: Naast de subsidies die we krijgen, dat bij elkaar te krijgen.
0: Ja, en wanneer moet dat ongeveer gaan starten? Is dat al bekend?
1: Ja, we zijn nu begonnen met de campagne om de financiering bij elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En volgend jaar moet het gebouw er staan.
0: Ja, dus dan heb je nog wel even, maar het gaat wel erg snel allemaal, hè?
1: Ja, dat moet echt in sneltreinvaart, want dan gaat het hoofdgebouw leeg, dus dan moet het klaar zijn.
0: Ja, nou, jullie organiseren ook het een en ander, hè, aan activiteiten. Wat zoal? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, we zijn elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5. En dan zijn bezoekers welkom om het leven in de vroege middeleeuwen te kunnen zien. We zijn dan met allemaal vrijwilligers die zich als bewoners gedragen, allerlei ambachten aan het laten zien in het dagelijks leven van toen.
0: Mm-hmm.
1: En 1 keer in de maand ongeveer hebben we ook een wat groter openingsevenement waar we dan ook echt een thema aan

0: aan hebben. Zoals in 8 en 9 augustus is het multiperiod. Dan zijn we echt vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hebben we dan allerlei reenactors die dan laten zien hoe het leven in hun periode zou zijn.
1: Ja.
0: Dus dan trekken we de periode een keer wat breder. Maar normaal is het dus echt tussen 400 en 900. Dus we hebben wel eens iets rondom vikingen.
1: Ja.
0: We hebben de laatste vikingaanval van Zutphen nagespeeld. In oktober hebben we nog een vikingmarkt.
1: Ja.
0: Zo proberen we het wel zoveel mogelijk rondom het tijdspad te laten zijn.
1: Ja.
0: Maar soms is wat anders ook wel leuk.
1: Ja, en het is ook leuk voor het hele gezin, denk ik, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. We zijn ook met aardig wat kinderen op het erf die zeg maar al als vrijwilliger bewoner rondlopen.
1: Mm-hmm.
0: En die laten dus ook zien hoe de kinderen zo'n beetje in die tijd ook wel deden. En het zijn ook allerlei ambachten die leuk zijn voor kinderen. Ze mogen ook vaak wel dingen uitproberen. En we hebben ook een smid en mensen die weven. Dus dat is allemaal te zien.
1: Ja, er is genoeg te doen in ieder geval bij jullie.
0: Ja.
1: En nou ja, tot en met oktober zijn jullie elke zaterdag en zondag middag open. En iedereen kan gewoon komen. Hè? Je hoeft niet per se uit Zutphen te komen. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: En jullie hadden ook nog, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
0: Ja, iedereen is welkom. Ja, die informatie staat op de website.
1: Ja.
0: www.erven-emen.com. Dus daar kunnen mensen nalezen hoe dat mogelijk is. En anders via medeinzutphen.nl. Daar staat de campagne op voor het entreegebouw. En daar zijn ook donaties te doen.
1: Ja, dus iedereen die wat wil geven, die kan daar terecht.
0: Want
1: Nou, nog eventjes tot slot. Ja. Waar zitten jullie precies in Zutphen?
0: We zitten aan de Harenbergweg nummer 1.
1: De Harenbergweg nummer 1 in Zutphen.
0: Dat is echt best wel
1: een... Goed, Harenbergweg 1 in Zutphen. Daar mag iedereen op zaterdag en zondag tussen 12 en 5 uur naartoe gaan. Om eens te kijken hoe Zutphen heel lang geleden eruit zag. En gewoon eens meemaken hoe dat was. Goed, Bianca, dankjewel voor de uitleg. En veel succes en veel plezier.

Met deze prachtige klassieker gingen we terug naar de jaren 70. U hoorde M en Pop Music. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek van Jordi en zijn plaat Zoenen in de Kroeg. Hadden we nog muziek van UB40. En hoorde u het gesprek van mijn collega Yvonne Hofman met Bianca Dame van RVE. Daarmee komt Achterhoek Totaal van deze zondag alweer ten einde. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondagavond af met Sterk Zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio. Rond 8:30 raad waar die staat. U weet het, heeft u een leuk evenement of item waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl. En dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp

0: Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het

ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

En met deze plaat zijn we weer toegekomen aan het programma Sterk Zondagswerk op de zondagavond bij Radio Ideaal, maar ook bij Ideaal Plus. Mijn naam is René Regeling en over een klein half uurtje ga ik samen met Linda met u het spelletje Raad waar die staat spelen. Vorige week hadden we maar 2 bellers nodig om achter het antwoord te komen. We gaan vanavond zien of dat weer lukt of dat het meer worden. Dan hebben we in het 2e uur, in ieder geval om 9:30, een instrumentale plaat en ons ideaal moeten we nog even naar zoeken of we die kunnen vinden. En misschien is die in verband met vakantie er vanavond niet. En dan moet die gewoon een weekje overslaan. Ja, u luistert dus naar Radio Ideaal. Ik hoop dat u met veel plezier gaat luisteren naar Sterk Zondagswerk. De volgende is een mooie Nederlandstalige.

En dat waren ze, Danny Christian samen met Mieke. En ze zongen over Am Freitagabend. Daarvoor muziek van André Hazes, Ik meen het. Daarna Winner, die zong over De oude man en de zee. In de eerste was zo'n piratenklassieker van Quintus. En ze zongen over De grote race. De volgende is dialectmuziek. MUZIEK

Prachtig mooie van vader Abraham. Het leven is te kort om te treuren. En daarvoor nog muziek van het Broekduo. En ze zongen over Anita. Daarmee werd het 3,5 minuut voor 8:30. Dat betekent dat we nog één nummer voorbij kunnen laten komen. En dan gaan we ook beginnen met Raad waar die staat. Wij maken er ons even klaar voor om dadelijk de telefoontjes aan te gaan nemen. En u in de uitzending te kunnen halen. Luister nog mee op speciaal verzoek een nummer van Jan en Zwaan.

0: Iets over 8:30 op de zondagavond en dat bij Radio Ideaal, maar ook bij Ideaal Plus. We gaan weer het spelletje Raad waar die zaad spelen. Vorige week hadden we als tweede beller Wim uit Lochem en hij gaf meteen het juiste antwoord. Ja, dat kan ook gebeuren. Gebeurt, gelukkig niet zo vaak. Want ja, er waren toch wel mensen teleurgesteld dat Raad waar die zaad zo snel was afgelopen. Maar goed, dat is nou eenmaal het spel. Wim zal vanavond niet kunnen winnen, want dat betekent dat als je de Raad waar die zaad wint, mag je 4 weken niet meespelen. Dat vinden we iets eerlijker voor de andere luisteraars. Linda die zit bij de telefoon en degene die vanavond het juiste antwoord geeft, die krijgt van onze waardebond thuisgestuurd van alles en top 1 toys in Zelhem. We beginnen met de eerste aanwijzing en dat is de volgende. Iedereen kent mij wel, dus iedereen kent mij wel. Nou, wie is dat? Wie kent iedereen? U belt me naar de studio 0314-377-970. En het zou maar zo kunnen zijn dat met allerlei festiviteiten die er overal zijn, en misschien ook wel met de voetbalwedstrijd vanavond, dat het wat rustiger is aan de telefoon. Dus ga het zeker proberen. En de eerste beller, goedenavond. Volgens mij hebben we Gert onder de knop.
1: Ja, met Gert.
0: Ja, goedenavond. Zeg maar Gert, wat is het antwoord?
1: En ik dacht dat... wat was het?
0: Ja, iedereen kent mij wel.
1: Een kniepmes.
0: Een kniepmes? Nee, het is geen kniepmes, Gert. Hé, hey, dank je. Joe. Ideaal, goedenavond.
2: Hé, hey, René, mijn Frank.
0: Hé, hey, Frank, was je er weer?
2: Ik mag weer mee, hoor.
0: Ja, leuk, man.
2: Nou, en ik zeg, dacht meteen naar Tante Riekie.
0: Tante Riekie? Ja, dat is een hele mooie. Nu met de zwarte cross, maar is hem niet.
2: Goed. Hey, oké. Okay.
0: Joe, Frank.
2: Hey, joe. Dank je wel. Joe, hoor.
0: Ideaal, goedenavond.
3: Maar Daniel.
0: Hoi Daniel.
3: Is het Sinterklaas?
0: Sinterklaas, ook een leuke, maar ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Jo, jo. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een... wat zei je ook alweer? Iedereen kent mij wel.
0: Ja.
1: Met klompen.
0: Klompen, Gert, zijn het ook niet. Hé, hey, dank je. Joe.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, ook zo'n avond.
0: Goedenavond, Christine. Ja, ik wens...
1: Een parasol.
0: Een parasol. Ja, ook een leuk antwoord voor deze team, maar is niet. Ja. Hey, tot straks, Christine.
1: Tot straks, ja.
0: Yo, Christine, yo. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Bunt, iedereen kent mij wel, Bunt Punaisen.
0: Punaisen, Gert, Bunt ook niet. Nee, hé, hey, dank je, yo. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
3: Dag René.
0: Hoi, met wie spreek ik?
3: Ik ben aan de ene beurt.
0: Nou, die horen mij op een of andere manier volgens mij niet. Ik kon goed horen wat hun allemaal zeiden, maar goed. De eerste aanwijzing, iedereen kent mij wel. En een tweede, ik ben meestal niet alleen. Dus ik ben meestal niet alleen. Ja, wie is er meestal niet alleen?

0: Ja, voor de mensen die het telefoonnummer nog graag willen weten. We zijn ook al misschien wel vakantiegangers die meeluisteren. En u kunt natuurlijk ook gerust gaan bellen. Het nummer daarvoor is 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Margreet, een spel kaarten.
0: Een spel

0: Goedenavond, met René.
1: Goedendag, als je vergunning hebt, dan ben je meestal met z'n tweeën.
0: Klopt, ja. Maar is niet het antwoord, Tom. Hé, dankjewel. Joehoi. Ideaal, goedenavond.
2: Nee, met Bas.
0: Hé, hey, Bassie.
2: Godverdomme, vijf werk moet hij eens praten.
0: Ja, van ver weg ook.
2: Die vrienden de neus haalt. En noem ik er weer.
0: Ja, zeg het eens.
2: Ik denk dat het een alcoholist is.
0: Een alcoholist is het niet, Bas.
2: Godverdomme, ja. Ik even de puzzel.
0: Ja, helemaal goed. Yo. Yo, ideaal, goedenavond.
3: Ja, maar Gert.
0: Hi, Gert.
3: Ben sokken.
0: Sokken zijn ook niet, Gert. Hey.
3: Oh.
0: Jo, dank je. Hoi. De twee aanwijzingen zijn, iedereen kent mij wel. En de tweede, meestal, ik ben meestal niet alleen. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Dani.
0: Hoi, zeg hem maar.
2: Ik denk dat het een alcoholist is.
0: Ideaal, goedenavond.
5: Met Daniel.
0: Hoi.
5: Is de politie?
0: Politie zoeken we ook niet. Nee. Ja. Hey, dank je, Daniel. Ja, ik denk dat er mensen bij zijn die bellen naar de studio en dan luisteren naar de radio. Dat moet u niet doen. Als u mij aan de telefoon heeft, moet u aan de telefoon luisteren, want er zit vertraging op het geluid. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, met Robert.
0: Hoi.
6: Goeiedag. Ik dacht aan een schoen.
0: Nee, zoeken we ook niet, Robert. Hey, dank je. Hoi.

0: U kunt bellen met de studio als u mee wilt spelen met Raad voor die Staat. En het nummer daarvoor is 0314-377-970. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, Ideaal. Met Ideaal, goedenavond.
1: Mevrouw van Leuzen, goedenavond.
0: Hallo.
1: Een fietspomp.
0: Een fietspomp is nog niet wat wij zoeken. Bedankt voor bellen. Ja, wat dag. Ideaal, goedenavond.
2: Maar Daniel.
0: Hoi.
2: Ik dacht wespen, dacht ik. Wespen.
0: Wespen? Nee, zijn het ook niet. Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, Gerry.
0: Dag, Gerry.
3: Is er regendrupt?
0: Nee, zijn het ook niet. Nee. Ja, hey, ja, bedankt. Hoi. Yeah. Goed, ik zal u de eerste twee aanwijzingen geven. Dan heb ik ook nog een derde. Iedereen kent mij wel, is de eerste. De tweede, ik ben meestal niet alleen. En de derde, niet iedereen is van mij gediend. Dus niet iedereen is van mij gediend, is de derde aanwijzing bij deze Raad waar die staat. Ja.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Is het je moeder?
0: Mijn moeder, of jouw moeder, of een moeder? Nee, is het ook niet. Nee, zoeken we niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, mijn Gert.
0: Hoi.
2: Spelden.
0: Spelden, nee, is het ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
3: Goeiedag, hier mijn moeder weer.
0: Hoi.
3: Ik dacht een muggen.
0: Nee, zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, dank u wel. Jodag. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Margreet, reclamefolders.
0: Reclamefolders, zijn het ook niet. Nee, okay. Dank je wel, Margreet. Jo,
4: ja,
0: jo, jo. Met René, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is een koppel.

0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
1: Oké. Okay.
0: Hey, joh, dank je. Hoi. Ideaal, Messi. Goedenavond.
2: Messi.
0: Hoi.
2: Messi.
0: Nee, is het ook niet. Yo. Ja, ging er maar vanuit dat ze zeiden Messi en dat dat die voetballer is, maar dat is in ieder geval niet het antwoord. Ideaal, goedenavond.
3: Met Theo Dongers, goedenavond.
0: Hoi Theo.
3: Ik dacht bij je.
0: Nee, zijn het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel Theo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Goedendag met Bert.
0: Hoi Bert.
4: Goedendag. Is een onweersbui?
0: Een onweersbui, ook nog niet.
4: Goed zo, joh.
0: Hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
5: Van Daniel.
0: Hoi.
5: Ik dacht notenlust.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. We doen er ook de vierde aanwijzing bij. Ik kom ook voor in een uitdrukking. Dus ik kom ook voor in een uitdrukking. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, ik wil zeggen muizen.
0: Muizen, nee, het zijn geen muizen. Hé, hey, dank u wel. Ja, dag. Ideaal, goedenavond.
7: Hé, nee, met Benny.
0: Dag Benny.
7: Zijn de deurwaarders?
0: Deurwaarders, nee, zijn het ook niet. Nee.
7: Oké,
0: hey, dank je. Jojo, succes. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Mooi.
8: Ben het damstenen?
0: Damstenen, nee, zijn het niet. Hé, hey, dank je, Gert. Vier aanwijzingen en dat zijn de volgende. Iedereen kent mij wel, ik ben meestal niet alleen. Niet iedereen is van mij gediend. En de vierde, ik kom ook voor in een uitdrukking. Ideaal.
9: Met mevrouw Van Leuzen, ik dacht gastig.
0: Nee, zijn het ook niet. Nee, is het ook niet.
9: Zo de water is bedroogd, hij zei gastig.
0: Ja, ja, ik snap hem, maar is niet zo. Hé, hey, dank u wel. Joe. Ideaal, goedenavond.
10: Ja, met Margreet Schapen.
0: Schapen, zijn het ook niet. Ja, okay. Hey Margreet, joehoe.
10: Tot straks. Joehoe.
0: Ideaal, goedenavond.
11: Van Daniel.
0: Hoi.
11: Ik dacht spinnen, dacht ik. Spinnen.
0: Nee, spinnen zijn het ook niet. Nee, Daniel, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: René met Bas, dank je, ja?
0: Bas.
12: Doe maar hekken.
0: Wat zeg je?
12: Vogels.
0: Nee, zijn het ook niet. Nee.
12: Al de bassen.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedendag, hier naar Ruben.
0: Hoi.
1: De wolf.
0: Wat zeg je?
1: De wolf.
0: Nee, de wolf is het ook niet. Nee. Hey, dankjewel Robert. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is het van de regen in een drup?
0: Van de regen in een drup? Nee, is het ook niet. Nee.
1: Hey, oké. Okay.
0: Dankjewel, Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Ben het grindkeien.
0: Grindkeien, zijn het ook niet, Gert. Hey, dank je. Goed, we wachten even op een stukje muziek. En dat gaat er zo aankomen. Oh, we hebben eerst alweer een bellen, zie ik. Ideaal, goedenavond.
3: Hey, René, Frank nog een keer.
0: Frank, hoi.
3: Hey, volg nu eens een hek.
0: Nee, ook niet.
3: Ook niet?
0: Nee, echt niet. Oh. Yo, hey, dank je. Yo, okay, hey. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Margreet een bezemsteel.
0: Een bezemsteel, ook nog niet, Margreet.
4: Oké. Okay.
0: Bedankt, yo.
4: Goed, nog weten. Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
5: Dag, met Gonnie.
0: Dag, Gonnie.
5: Ik denk dat een ongeluk nooit alleen komt.

0: Nee, ja, ja, deze hoop ik wel zo, maar is niet antwoord.
1: Oké.
0: Okay. Ja, jee, dank je. Joei. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een wandelstok?
0: Een wandelstok, ook nog niet, Gert. Oh. Jo, bedankt. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, met Theo Donkers.
0: Hoi.
3: Ik dacht straal.
0: Is het ook niet? Hey, dankjewel. Hoi, Theo. Met René, goedenavond.
4: Hallo, Margerie.
0: Hoi.
4: Is het een appel?
0: Een appel, ook nog niet.
4: Jo, jammer dan.
0: Dank je. Jo, hey. Goed, we doen er de vijfde aanwijzing bij. Ik ben er in verschillende kleuren. Dus ik ben er in verschillende kleuren. En dat zou bij de appel heel goed hebben gekund. Maar het is niet het antwoord.

0: Ideaal, goedenavond.
1: En Daniel zijn mieren.
0: Mieren zijn het ook niet. Daniel, okay. Heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Dag Jurien.
0: Hoi.
2: Is het een stoplicht?
0: Een stoplicht? Ook niet. Hey, okay. Bedankt. Joe. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ik dacht, kaarsen die hebben je ook in verschillende kleuren.
0: Ja, dat klopt ook. Maar ik heb een ander antwoord hier staan, Tom. Dus ik zoek wat anders. Dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Is het een immigrant?
0: Een immigrant is ook niet het antwoord wat we zoeken. Hé, hey, bedankt voor bellen. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Nee, maar ben je nodig.
0: Daar ben je.
4: Is de regenboog van de regen in de van naar regen komt zonneschijn?
0: Ja, nee, is niet het antwoord. Nee.
4: Nee.
0: Yo, Benny, succes. Hoi. Ideaal.
5: Met Jan Neming.
0: Hoi.
5: Ik dacht een reclame.
0: Reclame, ook niet Jan. We zoeken wat anders.
5: Jammer,
0: jojo. Ideaal, goedenavond.
6: Met Leo.
0: Hoi.
6: Zijn het vlaggetjes?
0: Vlaggetjes.
6: Stiering, zeg maar.
0: Ja, nee, zijn het ook niet. Nee.
6: Oké.
0: Okay. Hé, hey, joh, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
7: Met Gerry.
0: Hoi.
7: Zijn het kleurpotloden?
0: Kleurpotloden, ook niet.
7: Hey. Jammer.
0: Heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Margriet Knikkers.
0: Knikkers zunt ook niet.
8: Oké. Okay.
0: Hey, bedankt. Hoi. Ideaal. Ideaal, goedenavond.
9: Hallo, ik wil zeggen katten.
0: Nee, zijn het ook niet.
9: Oh, jammer.
0: Hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Met Daniel.
0: Hoi.
10: Edam Fritspel.
0: Is het ook niet, Daniel. Hé, hey, bedankt. Yo, hoi. Goed, ik zal er ook de zesde aanwijzing bij doen. Niet iedereen zal mij bezitten. Dus niet iedereen zal mij bezitten.

0: video.
1: Goedenavond, een virus.
0: Een virus? Is het ook niet, mevrouw van Leusden? Bedankt voor bellen. Ja, dag. Doeg. Met René. Goedenavond, ideaal.
2: Goedendag, mijn best.
0: Hoi.
2: Zijn het vliegen?
0: Vliegen? Zijn het ook niet, Bets?
2: Jo.
0: Hey, bedankt. Hoi.

0: weet niet, wat mag ik meer? Ik geef hier weg met hol.
1: Jawel. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, hier met Agnes.
1: Hoi, Agnes.
2: Ieder huisje is een kruisje. Een kruisje?
1: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Oh, dankjewel. Jo,
2: ja, doei, doei.
1: Jo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
1: Hoi.
3: Een aansteker.
1: Een aansteker, Gert, zoeken we ook niet. Hé, hey, bedankt. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, dat neem ik, ben je nog
1: een keer. Hoi.
3: Vlinders.
1: Schilders? Nee, zijn het ook niet.
3: Nee, vlinders.
1: Nee, vlinders bent ook niet. Nee, sorry.
3: Oké, okay, ja. Nee, dan is het goed.
1: Ja, hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, met een Gorting. Ben het Slippers?
1: Nee, zijn het ook niet.
4: Ah, jammer.
1: Hey, bedankt. Jo, hoi. Goed, we gaan dadelijk ook over naar de 7e aanwijzing. We doen nog even een paar bellers, want ik zie dat er nog weer volop gebeld wordt. Ideaal, goedenavond.
5: Margreet Tuinkabouters.
1: Tuinkabouters, dat is heel wat anders, maar is het ook niet.
5: Oké.
1: Okay. Hey, bedankt. Jo, Margreet. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, Robert.
1: Hoi, Robert.
6: Dat zijn mijn auto.
1: Auto, ook niet. Nee. Hey, dankjewel, Robert. Hoi. Met René.
7: Ja, hallo.
1: Met wie spreek ik?
7: Met Henny.
1: Hoi, Henny.
7: Is het een ballon?
1: Een ballon, Henny, zoeken we ook niet.
7: Nou, jammer.
1: Hé, hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Wiljo Woods.
1: Hoi, Wiljo.
8: Een hond.
1: Een hond, ook niet Wiljo.
8: Oké.
1: Hé, hey, bedankt. Hoi. Hey.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Zijn er paarden?
0: Paarden, Gert, ook niet. Heel bedankt. Goed, de eerste 6 aanwijzingen en dan nummer 7 erbij. Iedereen kent mij wel. Ik ben meestal niet alleen. Niet iedereen is van mij gediend. Ik kom ook voor in een uitdrukking. Ik ben er in verschillende kleuren. Het is een klein beetje een instinkje, maar het is wel zo. Niet iedereen zal mij bezitten. En de 7e aanwijzing is, ik ben echt Hollands. Dus ik ben echt Hollands. Denkt u het te weten of u wilt gewoon een gok wagen? Want dat kunt u gerust doen. 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Wiljo wordt.
0: Wiljo.
1: Tulpen.
0: Tulpen, mooi antwoord, maar ook niet, Wiljo.
1: Oké.
0: Hey, bedankt, joi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, Margreet, het spel Mens erger je niet.
0: Mens erger je niet, ook niet. Hey, okay. Heel bedankt, hoi. Doei. Ideaal, goedenavond.
3: Met Gerry.
0: Hoi Gerry.
3: Zijn het klompen?
0: Klompen, ook een mooie, maar ook niet.
3: Jammer dan.
0: Yo Gerry, bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Theo Donkers.
0: Hoi Theo.
4: Ik dacht haring.
0: Nee, ook niet haring. Hé, hey, dankjewel Theo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Hoi.
5: Ik dacht aan schaatsen.
0: Schaatsen? Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel Robert voor bellen. Jo. Ideaal, goedenavond.
6: Christine.
0: Dag Christine.
6: Kaas.
0: Nee, kaas is het ook niet. Nee, we zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel Christine. Ideaal, goedenavond. Oeh, waar piept dat?
1: Wiljo.
0: Wiljo.
1: Fietsen.
0: Fiets? Nee, zoeken we ook niet Wiljo. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Mensen die het misschien niet konden verstaan, Wiljo zei een fiets. Maar dat is niet het antwoord wat we vanavond zoeken.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Wim Gozing.
0: Hoi, Wim.
1: Is het kaas?
0: Kaas? Nee, nee, is het ook niet. Nee.
1: Oeh, jammer.
0: Heel bedankt, hoi.
1: Ja, hoi.
0: Ideaal, goedenavond.
2: Met Gerry.
0: Hoi, Gerry.
2: Zijn het oliebollen?
0: Oliebollen? Nee, zijn het ook nog niet. Gerry, bedankt. Yo, hoi. Oh, meteen volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hoi.
3: Is het klederdracht?
0: Klederdracht? Nee, nee, is het niet. Hé, hey, dankjewel.
3: Okay.
0: Hoi. Nou, ik moet zeggen, een van de vorige antwoorden die Leo gaf, die zit er wel aardig dichtbij. Maar goed, ik zeg natuurlijk niet wat het is. Ideaal, goedenavond.
4: Hé, hey, René, Frank nog een keer.
0: Ja, Frank.
4: Volgens mij is het drop.
0: Drop, ook niet. We zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel. Jo, Frank, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Christine.
0: Hoi.
5: Ja, verschillende antwoorden ook al, maar... Een
0: kanarie? Een kanarie? Is het ook niet? Nee.
5: Nee.
0: Hé, hey, dankjewel. Jo, hey.
5: Jo.
0: Ideaal, goedenavond.
6: Margriet, zo'n kratte weur op de fiets.
0: Nee, is het ook niet. Ik snap wat je bedoelt, maar is niet het antwoord. Nee.
6: Oké. Okay. Hey,
0: jo, dankjewel. Jo, hey. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, maar Gert.
0: Gert.
7: Zijn het aardbeien?
0: Aardbeien, Gert. Zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ik zal er ook nog een andere aanwijzing bij doen. Ik ben er voor speciale gelegenheden. Dus ik ben er voor speciale gelegenheden. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, neem me ben je nog een keer.
0: Ja.
8: Ik zou te denken aan hagelslag.
0: Hagelslag vind ik ook een mooie, maar is het ook niet.
8: Oké, we zoeken verder.
0: Dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Wil je? Een bakfiets.
0: Een bakfiets. Ook een mooie, maar ook niet.
9: Oké.
0: Okay. Jo, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Magrie, zo'n vreugdevuur, zo'n kanon.
0: Nee, nee, nee, ja, ik snap wat je bedoelt, maar is niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jo. Nou, dan de aanwijzing nog een keer. Iedereen kent mij wel. Ik ben meestal niet alleen. Niet iedereen is van mij gediend. Ik kom ook voor in een uitdrukking. Ik ben er in verschillende kleuren. Niet iedereen zal mij bezitten. Ik ben echt Hollands. En ik ben er voor speciale gelegenheden. Ja, dan komt hij tevoorschijn. Ideaal, goedenavond.
10: Christine.
0: Ja.
10: Een kostuum.
0: Een kostuum? Nee, is het ook niet.
10: Ach.
0: Hé, hey, dankjewel.
10: Nee, nou, dat valt wel weer. Maar...
0: Nee, nee, we zoeken nou. Anders. Jo, bedankt. Jo. Meteen volgende beller. Ideaal, goedenavond.
11: Goedenavond, Robert.
0: Hoi, Robert.
11: Hallo. Vuurwerk.
0: Vuurwerk zoeken we ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, ik dacht een kostuum.
0: Kostuum? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ja, en ik ben eigenlijk altijd buiten. Dus u vindt mij eigenlijk, denk ik, altijd wel buiten. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik?
13: Hallo, met Dani. Ik denk dat het lange ding is wat in mijn moeders nachtpasje ligt.
0: Nee, ligt ook niet. Hey, bedankt. Joi. Ideaal, goedenavond.
6: Margriet, maar dat klopt het antwoord niet voor mij, maar het zei zakdoek.
0: Nee, zakdoek ook niet. Nee,
6: ja, maar zij zijn voor buurt. Maar
0: ja,
6: dat
0: nee,
6: maakt niet.
0: Nee. Heel bedankt. Jo, ideaal, goedenavond.
14: Nog een keer met Wiljo.
0: Wiljo.
14: Een draaimolen.
0: Een draaimolen, nee, is het ook niet. Nee.
14: Oké. Okay.
0: Heel bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
15: Hoi, met Koen.
0: Koen.
15: Is het een tompoes?
0: Een tompoes ook nog niet. Nee.
15: Ah, jammer.
0: Maar hij heeft wel vaak dezelfde kleur. Dus,
15: oh.
0: Hey, yo, ideaal, goedenavond.
16: Leo.
0: Hoi.
16: Zijn het rozen?
0: Nee, het zijn ook geen rozen. Hé, hey, dankjewel.
16: Okay.
0: Hoi. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending, goedenavond.
17: Maar Daniel.
0: Hoi.
17: Is dat een kloon?
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
18: Ja, met Mini.
0: Hoi, Mini.
18: Is het een koets?
0: Nee, is het ook niet, Mini. We zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel. Jo. Ideaal, goedenavond.
6: Margreet, confetti.
0: Confetti, ook nog niet, Margreet.
6: Oké.
0: Hey,

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met jou in. Is het een vlag?
0: Een vlag? Nee, maar je zit er heel kort bij. Hé, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Wiljo. Ik denk dat ik het nu werd. Een suikerspin.
0: Een suikerspin. Mag ik het toch teleurstellen, Wiljo? Bezoek maar anders. Ja, hey, Wiljo. Okay. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Koen.
0: Koen.
3: Is het een oranje wimpel?
0: Een wimpel. Ja, oranje niet speciaal, maar het is wel een wimpel. Het antwoord. Hé, hey, Koen, gefeliciteerd.
3: Oh, bedankt.
0: Ja, hartstikke mooi, Koen. Ja, hij was moeilijk vanavond, hè?
3: Ja.
0: Ja, best wel, hè? Ja, vorige week ging het met de tweede bellen er al uit. Ik denk, nou, dat gaan we toch proberen dat dat vanavond niet gaat lukken. En dat is ook gebeurd. Hé, hey, Koen, gefeliciteerd. Wil je dadelijk even weer bellen voor de adresgegevens?
3: Ja, zou ik doen.
0: Ja, doe maar even. Hey, hey.
3: Yeah, yeah.
0: Nou hoor het, Koen die gaf het antwoord. We zochten een wimpel. Iedereen kent mij wel. Ik ben meestal niet alleen, want de wimpel hangt meestal met de vlag buiten. Niet iedereen is van mij gediend. Nee, er zijn mensen echt op tegen om te vlaggen. Ik kom ook voor in een uitdrukking en dat is met vlag en wimpel geslaagd. Ik ben er in verschillende kleuren en dat was een beetje een instinkje. U kent natuurlijk meestal wel de oranje wimpel, maar hij is er ook in het rood, wit, blauw en dan heet het ook echt een wimpel. Ik heb het nagezocht. Niet iedereen zal mij bezitten. Ik ben echt Hollands en ik ben er voor speciaal gelegenheden, want u hoort niet altijd met het buitenhangen van de vlag de wimpel erbij te hangen. Koen gaf het juiste antwoord en hij krijgt een prijs beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Daar wil ik natuurlijk Rijnt en Gerry weer bedanken voor deze hele mooie raad waar die staat. Linda voor het aannemen van de telefoon. Volgende week zondagavond om 8:30 is er weer een nieuwe raad waar die staat. En dan moeten we zo nog even een klein stukje muziek doen, want ik moet nog even een volgende plaat opzoeken. En dat zal heel even duren. En dan gaan we over naar het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. Dus blijf lekker luisteren.

En dat was hij, Marcel Bruggeman, de zanger uit Doetinchem. En hij zong over de deur van mijn hart. En dat is de eerste plaat in het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. We hebben om 9:30 een instrumentale. En voor de rest in dit tweede uur heel veel non-stop muziek. Ik wil Linda nogmaals bedanken voor het aannemen van de telefoon. Het waren er vanavond weer heel veel. Maar goed, zo is het ook weer mooi om te spelen. Verder met Duitsstalige muziek, want dat is altijd de tweede plaat in het tweede uur.

Oh, wat een heerlijke, vrolijke plaat blijft dit toch ook. Een nummer van alle vijf en ze zongen over Mas Palomas. Daarvoor muziek van Ad en Karin El Paradiso. Dialectmuziek van de groep Normaal, Ik Brien der Kleine Jäger. En de eerste in het rijtje was Duitszalig muziek van Olivier Thomas. De volgende dialectmuziek, of nee, dialectmuziek, dat is niet waar. Toepasselijke muziek voor deze tijd van het jaar. En we kregen nog een telefoontje van Tom uit Brummen. Hij wilde graag een plaat horen. Nou, Tom, dat kan.

Een van de eerste nummers van de zanger Jannes hoort u. En het nummer is getiteld Van Casablanca naar Napoli. En die bracht hij uit in het jaar 2002. Daarvan nog muziek van de George Baker Selection met Morning Sky. En de eerste in het rijtje was Manico Carrespoor met De Stro Race. Het is 1:30 over 9:30. Tijd voor instrumentale muziek.

4 platen op een rij en allemaal anders. De plaat van Oudje Fijn die u net hoorde, Nederlandstalig van Dromen doet leven. Daarvoor dialectmuziek van Alwie Kroeze en Hey Kastelein. Duitsstalige muziek kwam er voorbij met van Casablanca, Romantica's en Donna Anna. En de eerste in het rijtje was instrumentaal van de Heikrekels. De volgende ook weer anders

En dat was hij, Kevin Smit. Dit is de avond en dit is de laatste plaat die we dadelijk klaar gaan zetten. Dat is er eentje van Lietse Hille. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we vanaf 8 uur in Sterk Zondagswerk voorbij hebben laten komen. En misschien heeft u wel meegespeeld met Raad van die Staat. Dat kunt u volgende week zondagavond om 8:30 weer doen. U weet het, voor het laatste nieuws kijkt u op onze website en dat is rtwideaal.nl. Ik zie in ieder geval van staan dialect kerkdienst bij Streekmuseum Smedekink. We zijn aanwezig op de Zwarte Cross en daar worden allerlei foto's voorbij gemaakt en die kunt u bekijken bij ons op de website. Dus voldoende te doen. Ik ben er weer volgende week zondagavond om 8 uur in Sterk.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal

gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van